0: Bayo en Music.
1: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
0: Zoek op City Music, Bayo en Music. En luister naar Bayo en Music overal en altijd. De nieuwe Bayo en Music app.

IOM Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Ninof, Denjeratum en dat stinkt er weer wat verder.

0: My Own Music.
1: Gedierig goede muziek.
2: Beste maagdekes.
3: Gisteren gingen we bij een seksmachine.
4: Dat was een tijf, dat hoor je moeten zingen.
3: Ze stond daar in haar communison.
4: En door onder ooit dat schot niks kunnen doen.
3: Ons maat gezet, jongens gewoon nooit niet bij de slechte vrouw.
4: Ze zijn nooit op haar geldje en je kindje verniet betraan.
5: Morgen al vergetrek en geslijer was er iets wat me nog niet in de goten noemt. En worden nog ding water en bloed en me vergezwit. Nee, wie zou er niet verschieten als je te wijten komt dat een man was in vrouwverkleed. Maar hoe dat je toe ik droiden of keren.

0: Franse muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Voilà, Johan Music.
1: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
0: Zoek op City Music, Johan Music. En luister naar Johan Music overal en altijd. De nieuwe Johan Music app.
2: App hem al.

Radio en Music vertop zijn Engels te zeggen met een tolstje te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, en veel carnavallies. Ajoen!

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: bum, bum, patata.
1: Lolo, wat vond je dat toe? Die is altijd niet gezet.
2: Zeg, Vincent. Wat in de biestjes, maar hou ik al, hè? Wat dat je gewoon aanvraagt. Zwaag stilletjes.

0: Vincent, wat past er? Wil ik ons nog een olijon? Nee, nee, wacht er eens even. Het is hier een famoos, hè, nou.
1: Scholletjes.
2: Are you in music?
3: Gedierig goeie muziek.

0: GMB Café.
1: Meer de neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem
1: nou. Zoek op City Music Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De neven Ajoin Music app.
2: App hem al.

0: hond heb, moet nog ver in brand steken.
1: Hoor is dat mooi, man?
2: Ja, ik kan die al weten, hè, zeg.
0: Die keer, de champion zal op het puntje kapot.
2: Ja, het zijn er maar twee niet meer zijn. Hier even mooi en hier even een andere.
1: Ah, boos het je gewoon.
0: Ik ben zo wat beter naar de school.
1: Ai, kom, nog een les.
3: Ajo en music.
4: De radio van ons naal.
5: Was nog rale klein.
6: Gewillig klein stille.
5: Kost nog maar eens toon.
6: Nog een kost nog maar eens toon.
5: Pastel of het vieren. De kost aan die verstoon.
6: Maar alleen, jongen.
5: Ik heb het ondervonden. Hoe dat werd beleefd.
6: Ah, werd beleefd.

ben blij dat ik dat vandaag voor huis breng. Want gelukkig er bestond er echt geen ding. Kijk, tisch, nou moet je smoelkes eens goed bezien. Dit wie is dan niet te schatten.

Welkom bij Circa Oost. Circa Oost. Allemaal welgekomen, want dan deze hier weer voor de beste artiesten gezegd. Allee, kom, ik heb dat hier weer graag goed gearrangeerd. Dus welkom bij Circa Oost.

0: klassiek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, jij nog nooit gezien of gehoord.

0: knappe Suus nog een verteren, jong.
1: Rapsong!
2: Live vanuit Terzogen, aan de goede kant van Oost. De enige

0: MGM Café.
1: Meer de nevenapp voor Lion Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Lion Music. En luister naar Lion Music overal en altijd. De Neven Lion Music App.

0: Okay. Push the truth, push this.
1: Da kann er lieber reden.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

Dag en nacht. Van smares tot saufes. Elke seconde.

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De neven Ajoen Music App.
2: App hem al.
3: Het was nou zo.

AJOI Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg.

0: your music.
1: Met carnaval gebeurt er altijd iets speciaals. Want op de markt door waar de keining.

0: 100% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Egaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: En luid na 2 minuten met een kop gerust. Game
1: over. Geef mij maar a Joen Music. Waar avond van Oost.

Johan Music. De beste momenten, de beste muziek, ooit op zijn best.

0: fijne Pasen. Elk jaar nog lief jaar kwijt de kribbels in de boek. Ja, wat dat doe ik?
1: Dat zal wel zijn, Timo. Maar ik weet wat dat is. Waar zijn we?

0: GMB Café.
1: Meer de Neven App voor jou en music.
0: Voor Android en voor Appelklon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Ajo en Music. En luister naar Ajo en Music overal en altijd. De Neven Ajo en Music App.
2: App hem al.

IOI Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Nienhof, Den Jeratem en dat stinkt er weer wat verder.

0: Of ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Iowan Music.
3: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
2: Dag, echt jaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: are you in music?
1: Echt muziek voor een fichtentebaan.
2: Stond in de kwazerzalen. Dus

stinken olst, jongens liefste, wat is me dat? Al zo'n karefruit.

ons hier, Nanneke, zitten. Oh, onze binnenmeester. Die verdient toch een stambeetje in biergaat. Oh, wil je dus nog een keer drinken?

0: Wat dat brengt?
1: Een GMB-café.
2: Nee, de nieuwe app van Ayo en Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Ayo en Music. En luister naar Ayo en Music overal en altijd. De nieuwe Ayo en Music app.
3: App hem al.

0: FM.
1: I have flip-plaster.
0: Get busted. Als ik aan moet zien, moet ik precies broken.
2: Oh,
1: ik zal ze dienen, ik heb mijn naam op mijn gezicht geschraven met al de poester wat ik hier ooit nog heb, zeg.

Joël Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstje te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Ajoe!

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: naar een ander vreemdetisten. Je weet je dan. Ajo en Music en Zare Radio.
1: Test de Roever. Waar een dosje nooit zien zitten.

Ja, beste luisteraars en luisteraressen. Bij deze dus zou ik u volledige aandacht willen vragen voor deze onbekende bekende carnavalisten van Leer met hun voor mij dus geweldige...

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De Neven jouw music app.
2: App de mal.

0: ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Iowan Music.
3: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
2: Dag, jij gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

Aandacht. Ze liet me alle hoeken van haar kamer zien. Voor de nefoor kwak ze ting op ting. In een nakastrol mokte de beste soep. Ik liet ze komen en ik kreeg de snoep. Maar als ik wakker werd, wreef ik in mijn oeigen. Ik kost het bukkast niet geloven. Hey!

Geef mama een beest, ook al zij gewoon het wees, want ben zot van mama, ik word aan een pluspapa. Geef mama een beest, ook al zij gewoon het wees.

is goed ontvriezen, aan de schmink is ooit geloepen en het is weer ontgieten, dat voel je toch. We zullen waar aan de roos doen. Die dat wel een frak on, stapt in onze combi en tanken je slapen. Allee, het is nog twee dagen, hè.

Hey, kameroot. Een pintje stond hier wel, hè. Zie nou. Omgestampt. Kom, jongens. Zet daar muziek af. Het is hier getoond. Hey.

0: Ajo in Music plus Zonto Radio.
1: Hello everybody, welcome on the swimming pool. Welkom van de morgen beginnen aan onze aquagym voor vandaag. Is iedereen fit? Kom aan, we vertrekken.
2: Iedereen plasht in zijn hand. Plas, plas, plas in haar hand. Plas, plas, plas in haar hand.
1: Kom aan, we zijn warm, we gaan over naar de bas.

0: JMB Café.
1: Meer de Neven app voor Jolen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De Neven Jolen Music app.
2: App hem al.

van mijn voet. Alles is gesloopt. Mijn vrouw is ontbullen, ik heb ze niet te vertellen. Vereer te kloeien, wordt het nog hier een schil. Ze weet dat ze roepen en doet ze niet roepen. Hoor ik hem toch weg.

Geen caproa zal nornen nu op Zuiderse landen. Alitalia, Griekenland of Spanjool. Dat is chic allemaal bij uitgestrekte stranden.

adieu tot ziens. Ik zing vast de lovend deine rozenbril. Ik ben de ziel van onze prins. De leider van het feestcomité, die gewoon om donderdag over het mei, als ik de mertzings werd van het volk. De kaat trotseerend voor het afscheidsfeest, onder een groeite grijze wolk.

Adieu mijn stad, adieu tot ziens. Ik zing vastelovend deerne rozenbril. Ik ben de ziel van onze prins. Oh, hij geeft de politiek sensaas, morseves emmek van

0: Of ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Iowan Music.
3: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
2: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Wat dat brengt?
1: Een CMB-café.
2: Nee, de neven-app van Ajoen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De neven-app.
3: App de mal.

0: Ajoe Music op onder de 7.8 en onder de 5.8 en natuurlijk op de app.
1: Jongens en maskers, luistert goed, ging de wereld af.

Ajoy Music, overal op FM, onder den 7.8 en onder den 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeraten en Stinkberg.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven-app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De Neven Ajoin Music app.
2: App hem al.

ieder jaar weer opnieuw. Rond een twaalf van december is het zover. Gekekt verdroom, Norwa is gebeten.

0: Becer Bes Usta Yoğur.
1: Iowan Music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, echt gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

AION Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Olst, Olkert, Aarp, Meer, Lee, Nienhof, Den Jeratem en dat stinkt er weer wat verder.

Dag en nacht, van smares tot sauwes. Elke seconde, elke minuut, Ajoen Music.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven-app. Voilà, your music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, your music. En luister naar your music overal en altijd. De Neven-app. App
2: de mal.

0: Als je past, dan gaan we een beetje salamietjes en dan wat swingsjes à l'ambras het schat.
1: Dat is nog niet, jong. Maar verder heb ik het.
0: Hey, Gilles. Zullen we dat wel doen, jong? Ze beetje dan in Hawaii.

0: muziek.
1: Voor 20% bla bla.
0: Dat is 120% echte pure Oosterse radio.
1: Dag, Egaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: knoppen doen natuurlijk.
1: Oh, wat ga ik zo zeggen? Zo van een oppositie dat er door binnen stellen.
2: Hé, hey, laat je voor mijn chillers doen.
1: Hé, hey,
2: hey, anders
1: gaat
2: de rekening niet afdragen, hè, best.
1: Opa, jongens, zien wat dat gezegd wordt als je in de privé-sfeer begint.
2: Goed, dat is hier ook aan de drank blijven zien.
1: Goed, pikeurbeul.
3: Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Ajoe!

0: keer maar dat kon nog aan het poort mee zijn.
1: Ik ken hoe voorzien en ik loop het gevies.
2: Weet je waar ik boem, jongens?
1: Hier.
2: Met een portafrum, donkie en link.

0: Wanda Brunt.
1: GMB Café.
2: Meer de Neven App voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven Joen Music App.
3: App hem al.

0: muziek. 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven App van Ayo en Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ayo en Music. En luister naar Ayo en Music overal en altijd. De Neven Ayo en Music App.
2: App hem al.

0: De radio van ons naal.
1: Ella voor Janet.
2: Ella voor Janet.
1: De dwarsdag geven waar galet.
2: De dwarsdag geven waar galet.

Keer om, alsjeblieft. Ik herhaal. Keer om, alsjeblieft. Hallo. Keer om, alsjeblieft. Zit er soms een banaan in je oor, Bart? Keer nu om, alsjeblieft.

0: beetje recht, nummer 1.
1: Na 100 meter bevindt uw bestemming zich aan de linkerkant.
0: Ja, dat zijn je schat. Hoewel de verkeerde tut.
1: Ik zou het appreciëren mocht u me niet verwijten. We blijven beleefd, Bart. Ga naar links. Ga naar rechts. Keer om, indien mogelijk. Herberekenen.

Zijn de fan van de Voel Je Goed Hits van City Music? Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven dergen 100% digital. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 Voel Je Goed Radios van Oost-Natier.

0: Melania.
1: Vandaag is Melanie Nie.
2: Al 65 jaar is het geleden dat Albert als ajoenboer verscheen. Albert Verbistel was een monument van deze stad. Herinner de Goa nog het allereerste ajoentje dat je van hem had?

0: 100% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: MGM Café.
1: Meer de Neven App voor Jolen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De Neven Jolen Music App.
2: App hem al.

0: muziek.
1: Voor 20% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: je vol. En roepen school.
1: Miljardenverdomme, dat is. Miljardenverdomme, dat is. Miljardenverdomme, dat is goed.
0: Godverdomme, dat was goed, hè.
2: Zou je dat paas nou horen? Ajoy Music, overal op FM, onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stingberg.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: IO in Music. 100% plezant, 100% ulst.

Dag mensen, mijn naam is Marie van Monroe. Ik was in der tijd gekost voor mijn poe, pidoe. Die op een dag

dossiers over het feit van onze oh, kapé. De plans voor een nieuw stadion van kwijt, nee wee. En ik zou, dat is straf, maar ik zwijg.

0: MGM Café.
1: Meer de neven en voilà jouw music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De Neven Ajoin Music App.
2: App hem al.

0: beste waarderen. Kom bij ons onder pompier, want wij maken veel plezier.
1: Beschoond, mega wave carnavalschoof.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: MGM Café.
1: Meer de neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De neven Ajoin Music app.
2: App hem al.

IOM Music, overal op FM. Op 107.8 en 105.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Leek, Nienhof, Den Jeratem. En dat stinkt er weer wat verder.

0: Hallo.
1: Hey, hallo Funky. Pa, kijk het, hè. Hey, zeg. Po, fisch had mij al 50 euro voor te plumen maken. Hey, dat is goed voor de kalanka, zeg. 50 cent's. Maar 60 liekjes. Zal ik er oprekenen. De trouwen naar beneden en de vier verschuiven is. Hou maar eens aan een pak liekjes, hè, Funky. Toch gaan we toch hier op drinken, hè, Funky.
0: Hey, Kroket. Droog Louis de vraag of dat we niet gaan drinken.
2: Champieter, hè, Funky.

0: your music.
1: Alleen een portrettentrekker dat alle dagen van zijten mocht.
2: Jos, en die café-mals van de wet, die wil je het met mij doen. Hij draagt zijn goestie af. Hoe vertik als je dat ik er niet in vind van een goprijker?

Jonathan nog. Allee, zijn mijn twee geflikte die man. Maar het is niet, jongens. Ik zal aan mijn stuur een vast vijzerplotje bezorgen.

0: Ayon Music Plezante Radio.
1: Jose Maskes lust

0: Iowan Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Bayonne Music. 100% plezant. 100% Olst.
1: Goeiedag, mijn naam is Johnny. Ik win op Park de Blik. En ik ben wat

is gegarandeerd. Ik ben bezijdig obsedeerd van mijn bak. Er zitten lichtjes die pinken in mijn plak. Van mijn chanten en brie banden ben ik nog echt content. Maar

0: werken maar met Cashpak.
1: Een dag de geluister naar Radio Music

0: ZRB Café.
1: Meer de Neven App. Voor Jolen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter. Nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De Neven Jolen Music App.
2: App hem al.

Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Radio en Music.

0: Wer Ava van Oost?
1: Zijn naam is Jean-Jacques, of soms wel Gigi. Gehoord ons en sprak, en is van hier niet. Zijn oor is gewoon blond, het woord in zijn gezicht.

Siedenstorm op balkon. Met de volk in zijn ogen, zijn gezicht naar de zon.

0: muziek.
1: Voor 20% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Are you in music? Echt muziek voor een feestje te baan.
1: Goedenavond, meneer. Ik ga nog een tafeltje voor twee.
0: Maar niet, madame. Want bij een douche heb je nooit genoeg douche. Hoewel gij de binnengoort presenteren haar.
2: Welkom bij Chez Douche.
3: Zoekt een restaurant in stad. Is een gewoon frituur te plat.

0: Wanda Brunt.
1: GMB Café.
2: Meer de Neven app voor Jolen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk.
1: Nog
0: beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem now.
2: Zoek op City Music, Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nieuwe Ajoen Music App.
3: App hem al.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

Even haar ondacht. Verzwis verkeesneesken. Er is een grote veel te melden op de kleine rink van Groot Oost.

0: Werken, vielen,
1: moeten men dan nog willen?
0: Brieën, brieën,
1: voor laten schimmer brieën.
0: Werken, vielen,
1: wij slikken van de pillen.

0: En moi, vier pixelsissen, de liter Campari en pak dat ook eet.
1: De pixelsissen zijn op en de Campari ook.
0: Ah, zit hier als u. Leg dat maar af, we doen toe.
2: IO in Music.
0: 100%

0: Westerweer.
1: Wat dat brengt? JMB Café.
2: Meer de Neven app. Voor jouw music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter. Nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem
2: nou. Zoek op City Music jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De Neven jouw music app.
0: App hem al.

0: ben curieus wat dat de volgende burgemeester gaat ooit vinden.
1: Ayo, music!
2: R-Radio.

fan van de Voel Je Goed hits van City Music? Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven dergen 100% digital. Ion Music en City Music. De nummer 1 voor Yahoo Radios.

0: muziek.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

leef het carnaval. Ik zal mijn ziel weggeven, voor dat als ooit in mooie stad te beleven. Ik zit er regiel op te wachten, want elke dag zijn mijn gedachten bij die vaste lauwensnachten.

0: Als je paast, dan hebben we een beetje salamietjes en dan wat swingsjes al een brassetje gehad.
1: Dat is nog niet, jong. Maar voor daar heb ik het.
0: Hey, Gilles. Zullen we dat wel doen, jong? Ze biedt dan in haar lange vingers, hè. Pas van

0: Ja. Dann aber also es doch nicht mehr hellig als früher.
1: Esterweer!
2: Wat een brunt? Een GMB-café?
1: Nee, de Neven app voor jou en music.
2: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou!
1: Zoek op City Music, Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De nieuwe Ajoin Music app.
3: App hem al.

IOM Music, overal op FM, onder den Zijpe.jacht en onder den Vaaf.jacht. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg.

op zwieg. De wogen sloot neerroeren, het lawaad zal ons niet stoeren. We drinken van een ferme pot vol bier. Ons merkt als het een en het ander, al groepjes bij makander. Ons oesters via

0: muziek. 100% oost, 100% carnaval.
1: Ik heb er van zijn leven op gebabysit. Ze was nog niet zo oud. Een dweesdik masker met een schief gebit. Een wat malonje gebaat.

0: spijtig van een roze lip.
1: Waar doen we?
2: Als Schilderman?
3: Ach, niet. Luister alleen maar naar Radio Music.

0: Nederland.
1: Iowan Music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Egaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Merci, hè, Bart. Mogen we ze toch zeker dat de mensen niet gaan horen dat we geen echte jodeler gevraagd hebben, hè?
1: Ajoen Music.
2: De nummer 1 van de Ajoen.
3: Hey, Strobo.
4: Ja, Stilo.

0: Wat dat brengt?
1: Een GMB-café.
0: Meer de neven app voor Jolen Music.
1: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
0: Zoek op City Music, Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nieuwe Ajoen Music app.
2: App hem al.

0: IOIN Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Nienhof, Den Jeraten en dat stinkdorp hier wat verder.
1: Hier in Oost op de kerst met non de draai, vind je komke zoepen op een reis en moet zeker door.

Ik moet zeggen, ik was ook in het begin een beetje bevreesd voor, omdat ik een karakter als dusdanig niet kende. Maar men had mij gesteld dat dat nogal open, prettige figuren waren. Ik had gehoord, ja, die kunnen toch ook een beetje plezier.

De mensen komen hier allemaal voor dan bij ons, voor het plezier. En want wij mogen geen lambro zijn. Waar zou ik pushen eerst? Pushen eerst.

0: gedraagt in Oost is dat een ploeg. De balek is maar binnen, Oost kampioen.
1: Ajoen Music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

feest voor iedereen. Haal dolsch neers bijen.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor jou en music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, jou en music. En luister naar jou en music overal en altijd. De Neven jou en music app.
2: App hem al.

0: op zijn gemakske naar de cinema.
1: Het was oefening. Naar een graalijk lierik op treden zingen.
0: Het was oefening. Wij dronken, dronken, dronken shots.
1: Het was oefening. Dat waf kwam recht af op mij.
0: Ik heb het niet gezien. Ja.

0: gezegd, het was gedaan met een dolle pret.
1: Ne foto gepakt, enkels op, dat spul was opgezet. Gepakt in strijd, ben geen rappen, het is wel dag het wetje.

Radio en Music vet op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Radio en Music.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, jij gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

Ajoen Music. 100% plezant. 100% Olscht.

muziek. De beste momenten, de beste muziek. Oh, shop zijn best.

Meisje, en dat is in de vrouw het stroot. Zo'n sma en gewer louter, de goeie navekoot. Zing de geern en

Både preik så er det poster når du gjør hva. Gå med sånt hør repetert en hele kerk de sag nå må. Ik doe niet anders pas nek ik wat dat je niet in de Bijbel leest. Ik zing hier een symfonie, maar ik ben is nog.

mijn jongen. Het is omdat je zo schoen vrouwt. Volgens mij moet er van profiteren. Eén keer een carnaval zot, vergiel al leven een carnaval zot. Als ik aan een goede rood mag geven, doe fush gelijk als dat je bezig bent.

0: Daneven app voor Jo en Music.
1: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
0: Zoek op City Music, Jo en Music. En luister naar Jo en Music overal en altijd. Daneven Jo en Music app.
2: Hey, slit en titte gedrag. Hoe je nou wat weet, de PA heet op zijn nozen. En ik gevraagd om hem een beetje een boot te stoppen. Met een erken dat hij geschreven heeft. Wat pijs er af, hè, mensje? Hoe moet dat dan gaan doen?
3: Jongen, ja, jongens, zeg.
4: Het is niet waar, hè. Moet dat dicht?

0: Music. R-Radio.
1: Er is in Olsch geen een dat thuis op zijn zolder of in die of ander kas geen album mee liggen. Ze waren al proper bewoord en boven Olsch toen ze familiebijeenkomst of onder kameroten. Een foto, een portret of een schilderij. Het zijn al kunstwerken. En hoe ik al zijn dat mooie momentopnames, toch vertellen ze ons zoveel.

komen de schoesje kunstwerken tot stand. Al die wagens in onze stoet. Een simpele foto van een dansende mert of een vol Janet. Het zijn dan ook die meesterwerken waar dat mijn mond, zelfs Jornodin, nog kind over vertellen. Elkeen kan er zijn ogen voor ogen geven, want hier van boven komen ze telkens weer tot leven.

0: op de merk.
1: Iowan Music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Eger. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Music.
1: De radio van ons naal.
2: Ik zat bij ons in het stamcafé. Ze vroeg, leeg de